Abraham Jankopon Isaac Jankopon Enam mei Oyeyansu Yankopon Daniel wo ya ne titimre.